0: mensen kunnen zwaar voor de Turbo X.
1: Good morning, Goofy. My time is time. Away, my second.
2: Happy
3: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil je hee dat ons jouw grootdag met jou moet vieren?